0: Het aantal inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is het afgelopen halfjaar flink gestegen, met 50 gevallen dit jaar tegen 17 in 2024 en 18 in 2025. Criminelen stelen gespecialiseerd redgereedschap dat onder meer gebruikt wordt bij het openknippen van auto's. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om verdere diefstallen te voorkomen. Drie reactoren van de kerncentrale bij Gravelines in Frankrijk zijn stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De productie in een vierde reactor is gehalveerd, terwijl de vijfde al buiten gebruik was vanwege onderhoud en alleen de zesde nog volledig werkt. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Actievoerders hebben gisteravond geprobeerd een bus met 28 asielzoekers tegen te houden in Suruisterveen, waardoor de bus urenlang niet bij de opvanglocatie kon komen. Rond middernacht werd de mobiele eenheid van de politie ingezet en rond 2 uur 's nachts konden de asielzoekers de sporthal bereiken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Nederland kampt met een uitzonderlijk ernstige droogte, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Door de droogte is de afvoer van water via de Rijn en de Maas zeer laag, zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen extreem laag en daalt het waterpeil van het IJsselmeer steeds verder. Er zijn grote regionale watertekorten. In sommige regio's is het neerslagtekort meer dan 400 mm. Het aantal inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is het afgelopen halfjaar flink gestegen, met 50 gevallen dit jaar tegen 17 in 2024 en 18 in 2025. Criminelen stelen gespecialiseerd redgereedschap dat onder meer gebruikt wordt bij het openknippen van auto's. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om verdere diefstallen te voorkomen. Drie reactoren van de kerncentrale bij Gravelines in Frankrijk zijn stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De productie in een vierde reactor is gehalveerd, terwijl de vijfde al buiten gebruik was vanwege onderhoud en alleen de zesde nog volledig werkt. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Actievoerders hebben gisteravond geprobeerd een bus met 28 asielzoekers tegen te houden in Suruisterveen, waardoor de bus urenlang niet bij de opvanglocatie kon komen. Rond middernacht werd de mobiele eenheid van de politie ingezet en rond 2 uur 's nachts konden de asielzoekers de sporthal bereiken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.
1: Want to see who's bad? Come on. Come on, let's do it. Let's see who's bad, man. Come on. Come on, let's go.

0: Nightback. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Nederland kampt met een uitzonderlijk ernstige droogte, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Door de droogte is de afvoer van water via de Rijn en de Maas zeer laag, zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen extreem laag en daalt het waterpeil van het IJsselmeer steeds verder. Er zijn grote regionale watertekorten. In sommige regio's is het neerslagtekort meer dan 400 mm. Het aantal inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is het afgelopen halfjaar flink gestegen, met 50 gevallen dit jaar tegen 17 in 2024 en 18 in 2025. Criminelen stelen gespecialiseerd redgereedschap dat onder meer gebruikt wordt bij het openknippen van auto's. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om verdere diefstallen te voorkomen. Drie reactoren van de kerncentrale bij Gravelines in Frankrijk zijn stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De productie in een vierde reactor is gehalveerd, terwijl de vijfde al buiten gebruik was vanwege onderhoud en alleen de zesde nog volledig werkt. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Actievoerders hebben gisteravond geprobeerd een bus met 28 asielzoekers tegen te houden in Suruisterveen, waardoor de bus urenlang niet bij de opvanglocatie kon komen. Rond middernacht werd de mobiele eenheid van de politie ingezet en rond 2 uur 's nachts konden de asielzoekers de sporthal bereiken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na, zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Nederland kampt met een uitzonderlijk ernstige droogte, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Door de droogte is de afvoer van water via de Rijn en de Maas zeer laag, zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen extreem laag en daalt het waterpeil van het IJsselmeer steeds verder. Er zijn grote regionale watertekorten. In sommige regio's is het neerslagtekort meer dan 400 mm. Het aantal inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is het afgelopen halfjaar flink gestegen, met 50 gevallen dit jaar tegen 17 in 2024 en 18 in 2025. Criminelen stelen gespecialiseerd redgereedschap dat onder meer gebruikt wordt bij het openknippen van auto's. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om verdere diefstallen te voorkomen. Drie reactoren van de kerncentrale bij Gravelines in Frankrijk zijn stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De productie in een vierde reactor is gehalveerd, terwijl de vijfde al buiten gebruik was vanwege onderhoud en alleen de zesde nog volledig werkt. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Actievoerders hebben gisteravond geprobeerd een bus met 28 asielzoekers tegen te houden in Suruisterveen, waardoor de bus urenlang niet bij de opvanglocatie kon komen. Rond middernacht werd de mobiele eenheid van de politie ingezet en rond 2 uur 's nachts konden de asielzoekers de sporthal bereiken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hitspower FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu. De voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
7: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
8: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
9: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Spotify gaat vanaf september AI-gegenereerde artiesten herkenbaar labelen met een speciale badge. Muziek van deze zogenoemde AI-persona's wordt niet meer meegenomen in persoonlijke aanbevelingen. Artiesten kunnen zichzelf aanmelden, maar Spotify gaat ook zelf profielen controleren. De resten van de in 1938 vermoorde Oekraïense nationalist Yevhen Konovalets zijn opgegraven op begraafplaats Krooswijk in Rotterdam. Konovalets werd vermoord door een agent van de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Zijn resten worden overgebracht naar Oekraïne en tijdelijk herbegraven in Kiev. Het kabinet gaat vanaf volgende week met oppositiepartijen praten over steun voor de begroting en belastingplannen voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig. Vooral Pro en Ja 21 worden genoemd als mogelijke partners. Rusland heeft de voormalige Amerikaanse marinier en docent Engels, Robert Gilman, vrijgelaten na ruim 4 jaar gevangenschap. Hij was ernstig ziek en werd onlangs overgebracht naar een psychiatrische afdeling van een Russisch ziekenhuis. Gilman keert terug naar de Verenigde Staten voor medische behandeling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen en zijn 27 opvarenden vermist. De veerboot was volgens de autoriteiten overbeladen met minimaal 115 mensen, terwijl er maximaal 90 mensen aan boord mochten. 70 mensen zijn gered en een duikersteam zoekt verder naar vermisten. Geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarige Amerikanen worden niet langer vergoed door de zorgprogramma's Medicaid en Children's Health Insurance Program. President Trump heeft aangekondigd dat de vergoedingen voor bestaande behandelingen vanaf april 2027 worden afgebouwd. Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen blijven wel vergoed. Zeker 60.000 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgen vaak tevergeefs behandeling in GGZ-instellingen. Dat blijkt uit een grote analyse van knelpunten in de geestelijke gezondheidszorg, uitgevoerd in opdracht van de brancheorganisatie van de Nederlandse GGZ. Bemoeizorg voor deze groep is volgens het rapport versnipperd en in sommige gemeenten beperkt beschikbaar sinds de grote zorghervorming van 2015. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering voor de rechter gedaagd in New York vanwege sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Volgens de organisaties ondermijnen de maatregelen het functioneren van het hof en het werk van mensenrechtenorganisaties. De sancties werden ingesteld na een arrestatiebevel van het strafhof tegen Israëlische leiders. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen worden niet langer vergoed via Medicaid en het Children's Health Insurance Program in de Verenigde Staten. De vergoeding voor mensen die deze behandelingen al ondergaan wordt vanaf april 2027 afgebouwd. Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen worden wel vergoed. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen en worden 27 opvarenden vermist. De veerboot Mbuya Nehanda kapseisde gistermiddag met minstens 114 volwassenen, 5 bemanningsleden en mogelijk een onbekend aantal jonge kinderen aan boord. 77 mensen zijn gered en een duikersteam zoekt naar de vermisten. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd in New York vanwege sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Zij eisen dat de maatregelen, die onder het presidentschap van Donald Trump werden ingesteld, als reactie op een arrestatiebevel tegen Israëlische leiders, worden teruggedraaid. Volgens de organisaties bemoeilijken visumbeperkingen en financiële straffen het werk van het strafhof en mensenrechtenorganisaties. Zeker 60.000 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgen vaak tevergeefs behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Dat staat in een grote analyse in opdracht van de brancheorganisatie van de Nederlandse GGZ. Een knelpunt is dat na ontslag uit een kliniek onvoldoende begeleiding wordt gegeven, waardoor mensen vaker in crisis raken of op straat belanden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Ik heb veel scherpe randen, gepolijst dat ken ik niet. Ik wil het ook niet anders, want ja, het is mijn levenslied. Ze kijken naar mijn tattoos en mijn situatie thuis. Zien me altijd lachen, maar elk huisje heeft zijn kruis. Echt mij.

0: Boompje Radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen en worden 27 opvarenden vermist. Uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, terwijl de boot was bedoeld voor maximaal 90 mensen. 77 mensen zijn gered en de autoriteiten zoeken verder naar vermisten. Nederland beleeft vanavond de grootste zonsverduistering sinds 1999, waarbij rond 19:15 zo'n 90% van het zonsoppervlak wordt bedekt door de maan. Het hoogtepunt is rond 10 minuten over 8 en daarna gaan maan en zon samen onder. Oogartsen waarschuwen alleen naar de verduistering te kijken met een eclipsbril die voldoet aan de veiligheidsnorm. De KNVB heeft 24 NAC-supporters een landelijk stadionverbod opgelegd wegens ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen Heerenveen op 10 mei. De verboden zijn opgelegd voor onder meer geweld, het gooien van voorwerpen en illegaal vuurwerk en ander wangedrag. NAC Breda kreeg daarnaast een boete van 10.000 euro. Katja Stam en Raïssa Schoon beginnen als topfavoriet aan het EK beachvolleybal, dat vandaag van start gaat. Zij wonnen de afgelopen 3 toernooien achtereenvolgens brons, zilver en goud. De Europees kampioen plaatst zich bovendien direct voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De grootste zonsverduistering in Nederland sinds 1999 is vanavond te zien, waarbij

0: 19 uur en een kwartier de maan voor de zon schuift en om ongeveer 10 minuten over 8 het hoogtepunt bereikt wordt. In Nederland wordt ongeveer 90% van het zonsoppervlak bedekt door de maan, een fenomeen dat pas in 2081 terugkeert. Op veel plaatsen zijn eclipsbrillen uitverkocht door grote belangstelling. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen en 27 opvarenden worden vermist. De veerboot Mbuya Nehanda kapseisde gistermiddag met tenminste 114 volwassenen, 5 bemanningsleden en mogelijk een onbekend aantal kinderen aan boord. 70 en 7e mensen zijn gered en de autoriteiten zijn bezig met een zoekactie. Een Britse schoonmaker heeft tijdens het leeghalen van een woning in Scunthorpe een ongeopende marsreep gevonden met een houdbaarheidsdatum tot 1991. De reep van 35 jaar oud is 10 centimeter lang en weegt 62,5 gram, ruim anderhalf keer zoveel als de huidige Britse variant. Een video van de vondst werd meer dan 1 miljoen keer bekeken op sociale media. De KNVB heeft 24 NAC-supporters een landelijk stadionverbod opgelegd vanwege ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd tegen Heerenveen op 10 mei. De verboden zijn opgelegd voor onder meer geweld, het gooien van voorwerpen en illegaal vuurwerk op het veld. NAC kreeg eerder ook een boete van €10.000 voor wangedrag van de eigen aanhang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

morgen, maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi.

Zo betaalt de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen, wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: serieus niet.
1: Wel,
0: nee, echt niet, serieus niet. Het is echt mijn dag niet, serieus niet, echt niet.
1: Wel,
0: nee, echt niet.
1: Mijn dag.
0: Wel.
1: Het is mijn dag.
2: Oh, mama!
3: Echt hartstikke lachen.

op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen vorig jaar zijn volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie tenminste 153 burgers om het leven gekomen en bijna 250 burgers gewond geraakt. In dat jaar voerde het Amerikaanse leger aanvallen uit op minstens 1000 doelen van de jemenitische militie. Naar 15 andere aanvallen met burgerslachtoffers loopt nog onderzoek. In een woning in het Britse Scunthorpe is een marsreep gevonden met een houdbaarheidsdatum tot 1991. De reep is 10 centimeter lang en weegt ruim 62 gram, wat anders

0: anderhalf keer zoveel is als de huidige Britse Mars. De video van de vondst werd op sociale media meer dan 1 miljoen keer bekeken. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd na ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen Heerenveen op 10 mei. Tijdens die wedstrijd werden onder meer brandende fakkels op het veld gegooid, waarna het duel vlak voor tijd werd gestaakt. NAC kreeg daarnaast een boete van €10.000 opgelegd vanwege wangedrag van supporters. De grootste zonsverduistering in Nederland sinds 1999 is vanavond te zien, met het hoogtepunt rond 7:50, wanneer ongeveer 90% van het zonsoppervlak is bedekt. In Nederland start de verduistering rond 7:15, waarna de zon en de maan samen ondergaan. Er is grote vraag naar eclipsbrillen bij sterrenwachten en opticiëns. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar de goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu. De voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats met vervalste paspoorten. Hij mag 5 jaar geen dieren houden, kreeg een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen en moet een schadevergoeding van ongeveer 19.000 euro aan de kopers betalen. 14 mensen deden aangifte. Bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het schip, met de naam Timaha, voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de slachtoffers zijn 2 leden van de Jemenitische kustwacht, 3 Pakistanen en een Indonesiër. President Trump heeft bevestigd na de NAVO-top in Ankara afgelopen maand in een ander vliegtuig te zijn gestapt dan gepland en daarna naar het Verenigd Koninkrijk te zijn gevlogen vanwege een dreiging van een raketaanval door Iran. De wissel van toestel gebeurde in het geheim op aanwijzing van de geheime dienst. De Air Force One vloog wel gewoon door met medewerkers en journalisten aan boord. Het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein in

0: Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. De hoofdingang en de remise zijn bespoten met de teksten pedofiele en 282 SR. De rechtbank heeft aangifte gedaan en een schoonmaakbedrijf is onderweg om de verf te verwijderen.
1: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het illegaal verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Ook mag hij 5 jaar geen dieren houden en moet hij ongeveer 19.000 euro schadevergoeding betalen aan 14 kopers. Daarnaast kreeg hij een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 176 dagen voorwaardelijk. Bij een aanval van de Houthis op het vrachtschip Timaha in de Rode Zee zijn 6 mensen om het leven gekomen, meldt het transportministerie van Jemen. Het schip, dat onder Tanzanese vlag voer en een Egyptische eigenaar had, werd aangevallen met 3 ballistische raketten. Onder de slachtoffers zijn 2 leden van de Jemenitische kustwacht, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Fietsenbedrijf Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta en Babou, is failliet verklaard. Het concern had in het afgelopen jaar meer dan een 500 miljoen euro verlies en de schulden waren opgelopen tot ruim 1,1 miljard euro. De rechter heeft een afkoelingsperiode van 2 maanden ingesteld, waarin wordt onderzocht of een doorstart mogelijk is. Marit Steenbergen en Imani de Jong hebben zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag bij de EK Zwemmen in Parijs. Ook op de 50 meter rugslag plaatsten Steenbergen en Tessa Gielen zich voor de halve finales. De Nederlandse estafettevrouwen bereikten de finale van de 4x100 meter vrije slag met de 2e tijd in de series. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden, verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden.

0: warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Here's Power FM.

playing checkers by the trees.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen om het leven gekomen, meldt het transportministerie van Jemen. Het schip, de Timaha, voer onder Tanzaniaanse vlag en was eigendom van een Egyptisch bedrijf. Onder de slachtoffers zijn 2 leden van de Jemenitische kustwacht, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, een verbod om 5 jaar dieren te houden en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 176 dagen. De man verkocht illegaal zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats met vervalste papieren. Ook moet hij ongeveer 19.000 euro schadevergoeding betalen aan 14 kopers. Minder dan 100 jeneverbestruiken hebben de brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen overleefd, terwijl er eerder ongeveer 4.000 stonden. Het vuur is nog niet volledig geblust en er blijven smeulende brandhaarden achter. In totaal is ongeveer 100 hectare natuurgebied verwoest, waarvan 20 tot 30 hectare beschermd Natura 2000 gebied. Fietsenfabrikant Axel, bekend van onder meer Batavus, Sparta en Babu, is failliet verklaard. De rechter heeft een afkoelingsperiode van 2 maanden ingesteld, waarin curatoren onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Door gestegen schulden en teruglopende verkopen komt er een einde aan de productie van Batavus fietsen in Nederland. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Is Power FM.

ieder huis had 100 kamers. In elke kamer stond tv. En haar ouders bleven eeuwig leven. En ze leefden met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En ze zou niet hoeven leren, want ze werd vanzelf knap.

vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Brit Andy Green heeft op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord gevestigd, met een auto op waterstofverbrandingsmotoren. Green reed gemiddeld bijna 653,9 km per uur, over een traject van 2 keer een mijl. De Internationale Autosportfederatie FIA bevestigt dat dit geldt als het nieuwe wereldrecord voor met waterstof aangedreven voertuigen. In Afghanistan zijn volgens UNESCO op dit moment ongeveer 2 miljoen 400.000 meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. En dat aantal kan oplopen tot 4 miljoen in 2030. Door het verbod zal het tekort aan gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten naar verwachting stijgen tot meer dan 11.000. UNESCO waarschuwt verder voor meer armoede en een toename van kindhuwelijken. Minder dan 100 jeneverbesstruiken hebben de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen overleefd, terwijl er eerder ongeveer 4000 struiken stonden. De brand heeft ongeveer 100 hectare verwoest, waarvan 20 tot 30 hectare beschermd Natura 2000 gebied is. Het vuur is nog steeds niet helemaal geblust en er zijn nog smeulende brandhaarden aanwezig. Fietsenconcern Axel, het moederbedrijf van onder meer Batavus, Sparta en Babu, is failliet verklaard. De rechter heeft een afkoelingsperiode van 2 maanden ingesteld, waarin curatoren onderzoeken of een doorstart mogelijk is. De groepsvennootschappen in meerdere Europese landen zijn operationeel en financieel van elkaar afhankelijk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olá.
0: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was nog alles een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun leven.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Britse autocoureur Andy Green heeft op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een waterstofauto. Green bereikte een gemiddelde snelheid van bijna 654 km per uur over twee ritten van elk 1 mijl, bevestigd door de Internationale Autosportfederatie FIFA. Het vorige record stond sinds 2004 op bijna 299 km per uur. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 44, meldt de politie. Minstens 77 mensen overleefden het ongeluk en werden naar het vasteland gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend en er zijn verschillende hulpdiensten ingezet voor de reddingsoperatie. Minder dan 100 jeneverbesstruiken hebben de grote brand in het natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg overleefd. Voor de brand uitbrak stonden er ongeveer 4000 struiken in het gebied. In totaal is ongeveer 100 hectare verwoest, waaronder 20 tot 30 hectare beschermd Natura 2000 gebied. En het vuur is nog niet volledig geblust. In Afghanistan worden sinds de machtsovername door de Taliban naar schatting 2.400.000 meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit kan oplopen tot 4 miljoen in het jaar 2030. En het aantal vrouwelijke leraren zal naar verwachting met meer dan 11.000 afnemen. Ook verwacht UNESCO negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en armoede onder vrouwen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Hits Power FM.

0: Fight Back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 44. Minstens 77 mensen hebben het ongeluk overleefd en zijn met boten naar het vasteland gebracht. De president heeft een noodtoestand uitgeroepen om extra hulp mogelijk te maken. En de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Azië hebben te maken met drie actieve orkanen en hevige moessonregens, waardoor in de Filipijnen zeker 15 mensen zijn omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Een vierde orkaan vormt zich bij de zuidelijke Japanse eilanden. In Japan en China zijn tienduizenden mensen geëvacueerd, zijn toeristenattracties gesloten en is op verschillende plekken sprake van stroomuitval en ondergelopen straten. Quanta Capital overweegt een bod uit te brengen op de gehele Accel-groep, bekend van Batavus en Sparta fietsen. Accel werd gisteren failliet verklaard, waarna de curatoren direct een mogelijke doorstart onderzochten. Quanta Capital geeft aan zich nog in een vroege fase van het beoordelen van de overnamekansen te bevinden. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior in Nijmegen is uitgesteld tot september. NEC heeft daardoor geen competitiewedstrijden tussen de twee duels met Bodø/Glimt, waarin Champions League deelname op het spel staat. Ook FC Twente en Ajax spelen in het weekend van 22 en 23 augustus niet. Hun duels zijn naar september verplaatst. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is zonnig. In het noordelijk kustgebied wordt het rond 24 graden. Verder zuidwaarts is het met 25 tot 32 graden warmer. De hoogste temperaturen zijn er in het zuiden. Ook vanavond, tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering, is het onbewolkt. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het...

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Colombia is een 32-jarige vrouw na 36 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Na de zware aardbeving waarbij meer dan 200 mensen zijn omgekomen en ongeveer 2095 mensen gewond raakten. De Europese Unie stelt ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp. Ook andere landen zoals de Verenigde Staten, Ecuador en Frankrijk hebben hulp aangeboden. Het Chinese passagiersvliegtuig C919 heeft voor het eerst een geplande internationale vlucht uitgevoerd van Peking naar Ulaanbaatar in Mongolië en is weer teruggekeerd naar Peking. Het toestel wordt al jaren in China gebruikt, maar was niet eerder de grens over geweest. Het vliegtuig moet concurreren met de Boeing 737 en de Airbus A320. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is vanochtend in het ziekenhuis overleden. De vrijwilliger uit Middelharnis, Sommelsdijk, kwam onder een brandweervoertuig terecht tijdens bluswerkzaamheden en werd daarna met een traumahelikopter afgevoerd. Bij de brand ging ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren en de oorzaak is nog onbekend. De wallaby die ongeveer een half jaar geleden ontsnapte uit Zoo Veldhoven is teruggevonden. Het dier werd bij de kamelen aangetroffen door een bezoeker en daarna gevangen door medewerkers van de dierentuin. Na onderzoek door een dierenarts bleek de wallaby gezond en is deze weer teruggeplaatst bij de andere wallabies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: meter natuur ging verloren door de brand. De wallabie, die ruim een half jaar geleden uit Zoo Veldhoven ontsnapte, is weer teruggevonden op het terrein van de Brabantse dierentuin. Een bezoeker meldde het dier bij de kamelenverblijven aan medewerkers, waarna de wallabie gevangen en onderzocht werd. De dierenarts constateerde dat het dier gezond was, waarna het is teruggeplaatst bij de andere wallabies. Het kabinet spreekt volgende week met Pro-Ja21, SGP, ChristenUnie en 50PLUS over de begroting voor volgend jaar. De week daarna is Volt aan de beurt. Het minderheidskabinet heeft in beide kamers geen meerderheid en is daarom afhankelijk van steun van oppositiepartijen. Het Nationaal Monument voor mensen die geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt is zwaar beschadigd. Het monument werd 2 maanden geleden onthuld in Apeldoorn. De gemeente heeft aangifte gedaan. Volgens een betrokkene voelt de vernieling als een nieuwe aanval op de erkenning van het leed. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar de goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Vanavond schuift de maan voor de zon, waardoor het in Nederland vroeg schemerig wordt. Zo'n 90% van de zon wordt bedekt. Het is de grootste zonsverduistering in Nederland sinds 1999. Een vergelijkbare verduistering is in Nederland pas in 2081 weer te zien. Het hoogtepunt van de verduistering vanavond is om 10 over 8.

0: Werd 2 maanden geleden onthuld in Apeldoorn. De gemeente heeft aangifte gedaan. Volgens een betrokkenen voelt de vernieling als een nieuwe aanval op de erkenning van het leed. Het kabinet spreekt volgende week met Pro-Ja 21, SGP, ChristenUnie en 50PLUS over de begroting voor volgend jaar. De week daarna is Volt aan de beurt. Het minderheidskabinet heeft in beide kamers geen meerderheid en is daarom afhankelijk van steun van oppositiepartijen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Nationaal Monument voor mensen die geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt is zwaar beschadigd. Het monument werd 2 maanden geleden onthuld in Apeldoorn. De gemeente heeft aangifte gedaan. Volgens een betrokkenen voelt de vernieling als een nieuwe aanval op de erkenning van het leed. Het kabinet spreekt volgende week met Pro-Ja 21, SGP, ChristenUnie en 50PLUS over de begroting voor volgend jaar. De week daarna is Volt aan de beurt. Het minderheidskabinet heeft in beide kamers geen meerderheid en is daarom afhankelijk van steun van oppositiepartijen. Vanavond schuift de maan voor de zon, waardoor het in Nederland vroeg schemerig wordt. Zo'n 90% van de zon wordt bedekt. Het is de grootste zonsverduistering in Nederland sinds 1999. Een vergelijkbare verduistering is in Nederland pas in 2001.

0: neemt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, vanwege de aanhoudende hitte. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord en de oorzaak daarvan is nog onbekend. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten naar verwachting voldoende steun is. De diensten

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord en de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM. It's Power FM.

Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Fight Back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord en de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord en de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en...

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. We'll be
1: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord en de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.